0: Oui.
1: En dan zijn we pas die nu gaan kwijt.
0: Schot maatig. Alle als ik zet wat ze misket. Alle als het lijst en schet.
2: 91.1 FM.
0: Oui.

0: 変わります。このまた世天口家の場所、一歩ちゃちくつずれて、あのまたかせつきた。としゃてきした。わちしわけ。つじょうしくつらず、かわいきさ。Когда я кем-то отслужил, что же будет применяться на это? Это же не век. Смотри, что на папцик, на папцик, то что вы возьмете и... Ты... Als je nou precies nergens gewerkt, hoe moet dat niet eens doen? Het is, stel dan ik het...
1: Slaat.
0: Wat slaat. Ach, dat was zo, maar ik niet moet zetten. Ik weet niet hoe dat het heet. Ach, en ik zie dat ik je anders zou. Dus ik krijg het dan weer terug, helemaal zo. Ушел что куда да, потом что-то брендит, а хоть не читал, хоть что-то снег, смотрит, говорит, так что говорит сам, а какие-то снег пишет, потом что-то, потом что-то, и потом что-то снег, и купил лайки, и какие-то лайки кар. Ik wil het niet vreselijk. Als ik haar gaat zijn, dan wil ik alles in de brands. Hij doet het niet iets te zijn. Toen ik het als een nek gelijk. Hoe komt het zit? Pak hem schaar. En ik heb het kopgelijk als een nek. Hij doet het niet iets te zijn. Maar ik zat naar Pisamantus, daar waar ik kom dan. En ik kom waar ik ga geen kruisje, en daar ik sta. Ik pak kom je, ik pak je dus mis, dat je het langs het gaan naar Silaat. Kutlak stumans kaya. Ah, it's not mochtle ganda, so to say. Oh, no, my kestan of the lichtish kutus nikka. As a community, so put like the lucht is it. Is it kutus nikka? It's green of the kizik. Is kolaksum kutus kitlums up. Aber selbst ist gut, ich kisch, deine Tumuts da, wer da hit, klack, klack, Gott schau ich, als ich die Gag, als ich mir die Sieg da, ich schon gesagt, und so, eine Tumuts, hallo, leider da hit, klack,

0: Oui.
1: En dat zijn we op de Nuchalk video.
0: Schutsmatig. Alle zucht wordt hem schiet. Alle zuizend schiet.
2: 91.1 FM.
0: Oui.
1: En dat zijn we op de Nuchalk video.
0: Het lijkt dat ik dacht dat het Boetlandje kleurt.
2: 91.1 FM.
0: Where?